Kiolong ejuma mosi sarumnare enkakenya omesa shoso ngwan enkakenya ibuirare antina.